Program wordt mogelijk gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezet wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Wie leren van die antwoorden aan de katechism, dat het ganz wichtigste ding in ons leven is, dat we gemeenschap hebben met God, durch onze Herrn Jesus Christus. Am dort weiter, da macht wie mij weiter aus, wat de natuur ons leren deed. De natuur leert ons dat wij als een God, aber dat is durch de Bibel, dat wie God kennen leren. Hij heeft alles gemerkt wat hij is, en wie hebben ook geleerd, dat wie hebben God zijn odem in ons. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. En dat is een atlee, wat niet van de andere tieren of vee heeft, wanneer die ook odem en longen hebben, krijgt ze als wie. Also, laatste week leert wie mij van God. Hij is een God. Hij is ohne Anfang, ohne Eind. Hij ändert nicht. Hij is alle wend. Hij ziet alles. Hij weet alles. Hij kan een plan maken. En hij kan hem vervullen, want hij is almachtig. Hij heeft alle wijsheid. Hij is heilig. Dat is dat hij is anders als alles van de creatuur. Want keiner heeft God gemerkt. En God is ook ohne Sinn. Hij is goud en hij is gnädig. Hij is geduldig. En vele andere dingen. Aber ein Lehr, was wir behalten sollen, wenn wir wollen Gott kennenlernen, ist, dass er ist auch unbegrieblich. Da wurde immer so eine Dinge sein, was wir von Gott nicht verstanden wurden. Und das soll uns nicht